0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits-Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

niks onderschat. Al in het huilands of het blad, gesproken of geschreven werd, die onze fijne band verscheurt. Waar is het nu die gum te doen? Kijken

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten. Anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits-Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo wil het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk van Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
8: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Nu bij Dirk. Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
7: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
6: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. Grote in wonen. Maastricht.
0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
8: Michel Koenen met het NOS Journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn 2 helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de 2 te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de 3e voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
12: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
12: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Postbus 31, het felicitatieprogramma van L1 met Robert Jansen.
15: Ja, goedemorgen en welkom bij Postbus 31 op zondag 9 augustus. Opnieuw Postbus met heel veel felicitaties, verzoekjes en de leukste, gezelligste en de schonste muziek. En wie dat ik het elke week doe, ik open ook vandaag weer actueel met Tries Nijs. Want deze week kregen we het bericht dat de zangeres Journey Kaagman is overleden op 79-jarige leeftijd. Dat maakte de familie even bijzonder bekend. En Kaagman die stierf na een lang ziekbed, zei al jaren de ziekte van Parkinson. En ze was vooral bekend van vroeger van de band Earth and Fire. Met Wim Nessie grote hits, hij zoals Memories uit 1972 en deze uit 1979. En eigenlijk is het niet te vrolijk om een overleden te eren, maar laten we vooral denken wie zet ze toch sterk was en vrolijk. Welkom bij de Postbus.

Het waarste godsdit voor Earth and Fire met Weekend uit 1979. En die groep die ging in 1983 uit elkaar. Daarna bracht Johnny Kaagman nog verschillende soloplaten uit. Maar die waren niet zo succesvol. En ze was wel heel bekend werden geworden tussen 2002 en 2008. Toen was ze jurylid in de talentenjacht Idols. Nogmaals, welkom bij Postbus 31 met felicitaties voor succes en de schonste en de leukste muziek. En we zien toekomen aan de eerste verzoekronde van vandaag, van zonnig 9 augustus. En dit verzoekje is afkomstig uit Gewung van René Alles. Goedemorgen René. En de schrijft het volgende. Os Ojos, Shane en Rini, die zien op 20 mei en 8 augustus allebei 80 jaar geworden. Vanuit Corsica en vanuit Duitsland wensen we u nogmaals van harte proficiat met deze mijlpaal. En de groetjes uit Gemung van René Allers. En Gemung, gewoon een opbicht naar jouw savelkoel. Inderdaad, denk ik dan, familie van. En de schrijft de volgende. Vandaag is de verjaardag van de in 2003 overleden Grevenbeekse Maasland troubadour Shell Savelkoel. Ik wil zijn dochter Nicole van Hecht feliciteren en bedanken voor haar tumeloze inzet voor de instandhouding en het uitdragen van zijn muzikale erfgoed. En haar heel veel succes toewensen met de realisatie van haar nijmonument, van zijn nijmonument aan de Maas in Grevenbeekt, dat met Pinksteren volgend jaar onthuld zal worden. Groetjes van Jo Savelkoel uit Obicht. Ah ja, voor het monument moet ik even geduld hebben om in de sfeer te blijven. Er zal heel nog het water door de Maas struimen voor dat monument er is. Maar goed, het liedje van Shell Savelkoel kon ik wel weer op neerdraaien in Postbus 31. Huur ik de Maas weer roesje.

Hoop dat ik nooit meer die weg op de grond, wo eens mijn weg het gestangen. Schoon is mijn Limburg vlak aan de Maas, daarheer geet heel mijn verlangen. Al gee het me goed, al gee het me slecht, hier wil ik altijd blijven.

0: Ja, volgend jaar Pinksteren kreeg hij een eigen monument, Shell Savelkoel. En als ze goed loesten ze, dan huren ze heel even de Maas Roesje.
1: De verlaten felicitatie. Ja. Te laat met insturen of was je het helemaal vergeten? Grijp nu je kans en stuur ons een bericht. Ja. Dit kan makkelijk via de L1-app. En denk eraan, het is nooit te laat voor een felicitatie.
0: Zeker niet, we hebben nog ruim de tijd. Wie is 11 oor, kan nog de verlaten felicitatie weer ingediend. En ja, ik heb geen papier, tenminste niet zoveel papieren liggen wie vorige week voor mij. Dat betekent dat ik gewoon van het scherm uw appjes kan bekijken. Beloester ken ik dat ook, want ik wil heel graag een audioberichtje van u dat je zelf even inspreekt. Wie hem dat gefeliciteerd, dat is toch net zo leuk als dat ik het wel voor u lees. Dus geef eens even door, ja, gewoon opsturen, schrijf ik een auguur. Geef even door via het audio, via een audioberichtje of via een tekstberichtje. Wim Dessen vandaag in deze verlaten felicitaties nog even wil ze feliciteren. Wim is ze vergeten deze week of wil ze eigenlijk al voor komende week feliciteren. Stuur dat even naar de L1-app. Dus dan kan ik het gewoon 9:15 het eerste rondje oppakken. Door met een verzoekje van John Meijers uit Geleen, uit de wereldstad Geleen. Die vroeg Geren plaat aan van Helene Fischer voor moeder Manja Lazinski, die op 7 augustus 93 jaar is geworden. Nou ja, door klappen voor Manja, 93 jaar. Proficiat van John, Jolande en Mirjam en Richard en de Kleinkinger. En Helene Fischer wordt nog een keer aangevraagd. En wel door Bert Korvorst. En Bert woont in Landgraaf. En de schreef de volgende. Shani Korvorst Hermans, die woont in Landgraaf. En die wordt vandaag 81 jaar jong. We zeggen proficiat en wensen haar een hele schoene dag. En nog heel veel gezong jaren samen. Proost op het leven. Veel geluk, leefde en gezondheid van Diene Maan, Bert, dochter Nathalie en Frank en de Kleinkinger, Imme, Mees en Isis. Proficiat en geer voor Shani een liedje van Helene Fischer, die zonne kan wachten.

0: Nou ja, veel geduld heet die zonne niet, want die blijft maar schijnen deze zomer. Die zonne kan wachten van Helene Fischer, waar staat. Door naar Vaals, naar Desiree Sluismans, goedemorgen. Zoest ik vandaag onze beste vriend en ons leefste baasje John Bouwmans uit Vaals willen visiteren, misschien een 45e verjaardag. En tevens was hij op eind augustus 24 jaar bij de WSW. En we willen hem met deze bijzondere mijlpaal nogmaals feliciteren. En deze felicitaties komen van Desiree en Peter, Katie en Jacques Sluismans. En natuurlijk kreeg je ook een pootje van Akio en van Aranka. Door naar Sint-Odilienberg, goedemorgen Ger van Lijmzig. Wil zich, vroeg Ger, op zonnig 9 augustus een pleitje draaien voor Tren Egge uit Sint-Odilienberg. Want de is jurig op 11 augustus en wordt dan 23 jaar. En deze felicitaties komen van oma Fien van opa Ger van Leipzig uit Sint-Odilienberg. En Tren, verwens je dich een super schone verjaardag en alle goeds voor de toekomst. We zullen maar zeggen tot vanmiddag. Wilst ik vertrend dat pleitje van de kets draaien? Vaya con Dios, dat zal er wel zeker op prijs stellen. Ik denk dat meerdere mensen dat wel op prijs zullen stellen.
1: Dit is Postbus 31.

De Cats met Piet Veerman en Vaya con Dios. Door naar Gemert begon het Brabantse. Goedemorgen, Mieke Hulshoff. En Mieke schreef de volgende. Ik wil Geer, Paulien Kouwmans, uit Gemert Geer feliciteren met uw verjaardag van 10 augustus. Ze zijn altijd voor de kloor als de nuttig is. Ondanks de drukte met oppassen wat ze eet op de kleinkinger en de zorg voor haar moeder. Proficiat, een gezonk volgend levensjaar. Gewinst van Paulien en groetjes van Mieke en van Thijs. Natuurlijk uit Gemert kwam Paulien. En houdoe, zeg ik dan tegen een Gemertse. Houdoe en bedankt. Groetjes en we gaan door naar België. Dus we komen ook over de landsgrenzen, maar dat is al bekend. Marie-Louise Aarden, die schreef de volgende. Ze woont trouwens in Colliel, in Bocholt, in België. En die schreef de volgende. Bij deze wil ik meneer Johan Luijs van harte feliciteren met zijn verjaardag. Hij wordt 15 augustus 70 jaar. Hij is mijn steun wanneer ik het nodig heb. Proficiat met die verjaardag aan mijn man. En van die vrouw Marie-Louise. En ook proficiat van Ann en Erik, van Joris en van Tine. En natuurlijk ook van onze drie kleinkinger Lex, Thibaut en Sam. Geer een pleitje van Dimitri van Toeren. Hey, kom aan.

0: Een heuvel ben ik niet meer, maar ik probeer het wel. Lambada was dat door Kaoma. En ja, welk weer zullen we krijgen? Goh, verrassend. Het blijft zonnig. Wel met een beetje bewolking vanmiddag, maar het blijft wel druig. Het wijdt zwak en in de loop van de middag wordt het vrijwel overal in Limburg tropisch warm met temperaturen tussen de 28 en lokaal de 30 graden. En bergen wel half bewolkt met opklaringen. En tijdens zonnige periode wordt het dan ongeveer 29 graden. Het gaat matig weien. Ja, dinsdag wordt het tijdelijk minder warm dan vandaag en bergen tijdens zonnig weer temperaturen van zo'n 26 à 27 graden. Maar vanaf woensdag dan tikken wij weer de 30 graden aan. Donderdag al 34. En voor een uitgebreider weerbericht kijk ze even op de website van het LNNees. En even opletten, hè. Man, vader en opa Scha Ronkers, even goed opletten, want dit liedje is speciaal aangevraagd voor dich.
1: Het is zomer!

gezelligste programma van L1 op de zondagmiddag, heb je het ook al gezegd. Postbus 31 natuurlijk met Una Paloma Blanca. Een vrolijk liedje van de George Baker Selection. Het was echt een wereldhit, maar ja, het was aangevocht voor man, vader en opa Schaar Ronkers. Maar ja, door weer, ja, Nicky Paulussen die schreef een berichtje. Oet Lin is hij afkomstig en ze schreef het volgende. Wij willen onze lieve man, onze vader en opa Schaar Ronkers, Oet Lin, van hecht feliciteren met zijn 88e verjaardag. Lieve opa, we willen u bedanken voor alles wat gij voor ons betekent. Gij stond elke dag klaar met liefde voor iedereen en werd altijd weer een glimlach op ieders gezicht te toveren. Uw zorgzaamheid, warmte en vrolijkheid maken u heel bijzonder. We zijn ontzettend dankbaar dat we u in ons leven hebben en we hopen nog lang samen van elkaar te mogen genieten. In een goede gezondheid wel te verstoren. Heel veel liefs van ons allemaal en zoekt u voor hem, voor onze man, vader en opa het liedje Una Paloma Blanca willen draaien. Nou, bij deze is het gebeurd. Nicky, dank je wel voor de aanvraag. En van Linden gaan we naar Beek, naar Ria Tummers. Goedemorgen. Hey B, het gezellige programma van Postbus 31. Het schreef ze, ja, dat is inderdaad een heel gezellig programma. Maar dat komt ook omdat je zo'n leuke liedjes doet aanvragen. Wie net? De George Baker Selection. Maar goed, truc naar het verzoekje van Ria Tummers. Wij willen als theekransje van Neerbeek onze vriendin Tini Lots uit Neerbeek feliciteren met haar 79e verjaardag komende vrijdag 14 augustus. En Tini is een lieve vriendin voor ons allen en ze geniet erg van de muziek. En Geer, een schoenpleitje als het kan vanuit de jaren 60 en toen waren wij nog een beetje wild. En Tini kreeg de felicitatie en de groetjes en de knuffels van Mia Kubbe, Yvonne van Kan, Tini Heijen, Lisette op de Kamp en natuurlijk van Ria Tummers. Oftewel het theekransje van Neerbeek. Ja, doe vroegs een schoen muziekje. Ik denk, ja, misschien willen ze ook wel een wild muziekje, want ze waren toch een beetje wild.

Ze waren ooit allemaal wild things. En nou zien ze het theekantje van Neerbeek. Wel leuk om een keer weer eens te draaien. De Trogs met Wild Thing. Speciaal voor de verjaardag van Tien Lots uit Neerbeek. En dan, ja, ik kreeg vorige week een mailtje binnen. Dat zoek ik pas na de uitzending van Achie Peters. Die hij geschreven, ja, goedemorgen. We willen Gert Tini van Helden feliciteren. Zie waas op 30 juli jurig. En vandaag, ik neem aan, vorige zondag, gaan we mee gezellig met z'n alle fietsen. Proficiat namens de vriendenclub Oet Herkenbos. Nou ja, eigenlijk ken ik dat niet metnemen op de dag zelf. Ik ken alleen nog maar de verlaten felicitaties metnemen. Maar ja, goed, ik heb het even goed nou gepakt. Beter laat dan nooit. Maar goed, Achie, doe het de volgende keer gewoon lekker appen. Want zo meteen komt er ook een laatste rondje, of het eerste rondje van de verlaten felicitaties. En als ze kent appen, want ik zie dat ze mobiel nummer is, dan kent ze ook dat via de app doorsturen. Maar goed, bij deze heb ik het even goed metgenomen. Weliswaar een week te laat, maar nogmaals, beter laat dan nooit. Jo Klasse, uit Nut, die heet gewoon via www.postbus31.nl. Gaat ingevuld en die schrijft het volgende. Mijn lieve vrouw Karen Klaassen, met mij woonend aan de Merd in Nut, die wordt vandaag 75 jaar, maar ze zit er nauwelijks uit bij 57. Ik wil haar proficiat wensen en voor haar een hele schone plaat aanvragen van John Denver en van Placido Domingo. Perhaps love.

0: Dankjewel, Jo Klaassen. Wat blieft toch een prachtig nummer op te draaien. John Denver en Placido Domingo met Perhaps Love.
1: De verlaten felicitatie.
0: Ja, het eerste verzoekrondje van de verlaten felicitaties gewoon om te behandelen. En ik kreeg er verschillende binnen. Goedemorgen allemaal. Ik kreeg vanuit Groningen van Christine en Anna kreeg het volgende appje. Ik wil Geer een schoene plaat aanvragen voor onze leverzwager Servé, die vandaag 68 jaar wordt en nog altijd een hele knappe vent is. Proficiat namens Christine en Anna uit Groningen en natuurlijk van Jesse. En dan gaan we door naar de volgende. Ik heb een schoene foto gekregen en dat is van Henk Assermans. Dat is de zoon van, even kijken, de naam van, even kijken, ben ik even zeuken. De zoon van Laura, dat zei een prachtig MVV-shirt. En vandaag ga je kijken naar MVV en proficiat voor hem. En natuurlijk Geer een schoene plaat voor dit schoene menke in het MVV-shirt. En ik hoop dat MVV meer punten gaat pakken dan Roda en VVV Bejijn. Dat moet lukken, dat moet lukken. Ik ben benieuwd wat ze gaan maken dit jaar bij MVV. En ik heb ook gevraagd of dat je een audio-appje kost inschikken. En dat heet Gonnie, heet dat gedaan. Luister maar eens wat Gonnie te vertellen heeft.
2: Goedemorgen. Veel welgeer van Oetermijn naar Rotterdam toe om dit berichtje te sturen naar Peterkind Juliette, dat vandaag jarig is. Juliette, hartelijk gefeliciteerd met die verjaardag van die Peter-oom-Cor en van mij, Gonnie. Groetjes, dank je.
0: Ja, is toch leuk om dat ingesproken te huren. Dank je wel daarvoor. De groetjes en de felicitaties gewoon naar Rotterdam, naar Rotje Knor. Dan naar Truus, die schreef de volgende... Peter schreef de volgende. Morgen wordt Truus van de Cavia's 66 jaar. Ze is de Cavia Koningin. Ik ben Peter, haar man, maar ik heb op haar nummer. Ik wil haar Geer via deze weg feliciteren. En Geer verheur het liedje van met 66 jaren vengt das leven aan van Udo Jurgens. Groetjes van Peter Leblanc en tussen huisjes. Dit is Truus haar telefoon, want ze heet onze WhatsApp. Nou, dankjewel Peter. De felicitaties natuurlijk naar die vrouw en succes en veel plezier met die Cavia Koningin. En speciaal 12 uur het schoenenliedje van Rudy Jurgens.

korte Nederlandstalige zomerrit dit jaar. Natuurlijk Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. En deze Justin de Wild met Cheerio. Door met de laatste verzoekronde van de eerste uurke Postbus 31 van vandaag. Sjanne Janssens, Siwonde Rebung. En die wil Gerre Janssens feliciteren op 9 augustus met haar 75ste verjaardag. Ze is de jongste op het nest. En we willen Ger een gezellig Limburgs pleetje aanvolgen. Toet vanmiddag bij de koffie en bij de vlaai. Groetjes van die zusje en van de rest van de familie. En het gezellige Limburgs liedje dat komt eraan. Want ook aangevraagd door Bert Jonkman uit Heerlen. Goedemorgen Bert. Ger, felicitatie van mijn allerliefste Marie-Thérèse uit Heerlen. Die op 21 augustus 67 jaar wordt. En op 15 augustus met pensioen geit nog 50 jaar bij reisbureau Krombacht hebben gewerkt. Als het nodig is, Ger Verheur, een liedje van Rowan Heerzen met Flaco Jiménez met The Moon Is Mine, of Benny Nijman met Het Schoonste Cadeauke. Bedankt en succes met dit programma. Dankjewel, Dorfuur Bert. Ja, ik denk dat mijn Schoonste Cadeauke net gaat gezelliger is.

0: Met Bichou's cadeautje. Gewoon even zoet. We reclame nees aan reclame Zoetijn. Truc met de tweede uur van Postbus N30.
1: Luister L1. Altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Leroux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
8: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
1: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn 2 helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de 2 zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is, zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Hi.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
16: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Dit is Postbus 31 met Robert Jansen.

When the bullet hits the bone, de golden earring met Twilight Zone. En goedemorgen en welkom terug bij Postbus 31, zonnig 9 augustus. En ik opende met de golden earring vanwege de verjaardag van de bassist Rinus Gerritsen. Hij is vandaag 80 jaar geboren. Er waren heel veel liedjes moeten kiezen. Radar Love, Bombay, Wicked Love, Going to the Run en Gang Zo nog maar even door. En dit was een van mijn favorieten uit de jaren 80. En in dit liedje is de bas van Rinus Gerritsen. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Heel goed te huren. Twilight Zone was dit. Welkom terug bij Postbus 31. En in dit tweede uurke god ik een Jurgje bellen. Jawel, om 9:30 heb ik contact, hopelijk, met een Jurgje. En voor de rest heel veel felicitaties en verzoekjes en natuurlijk heel veel muziek. Muziek uit allerlei jaren en uit allerlei landen. Toegekomen aan het eerste verzoekrondje van dit tweede uurke Postbus 31 op zonnig 9 augustus. Is afkomstig het verzoekje van Annie Venhovens. Zij woont in Landgraaf. Geer ik, Annie Venhovens, een verjaardagsfelicitatie aangevraagd voor door uit Zwalmen. Ze is namelijk gisteren jurig geweest. Proficiat en als ik ken, Gerritsen van Thee en Marij, het veldboeket. Groetjes en aangevraagd dus door Annie Venhovens uit Landgraaf. En Thee en Marij weren, wie elke week op Thee aangevraagd, ook wel door iemand anders dit keer, door Wies Dome. En ze schrijft, goedemorgen, ze woont trouwens in Put. Goedemorgen, aangezien ons zusje Maria van Haafden uit Haafden een trouwe luisteraar is van het programma. Ja, inderdaad, klopt, Maria van Haafden uit Haafden. Ja, het zorgt me wel eens voor wat verwarring. Ik ben blij dat je nou weet dat Maria van Haafden uit Haafden komt. Dan hoef ik nooit meer te twijfelen, dankjewel, Dorfuur. Maar terug naar de felicitatie. Maria van Haafden uit Haafden, zie is een trouwe luisteraar van dit programma. We zoeken Geer van de gelegenheid gebruik maken om haar veel levens en zonnestrookjes te steuren, aangezien zie dat op dit moment heel erg nodig heet. Dus dat is heel lief. Bij deze lieve zus, veer denken aan dich. Liefst van Tini, van Irma, Servé, Lia, Jozef, Wies en natuurlijk ook de Schoenbroers en de Schoenzussen. En als het kind zou weer het geweldig vingen als ze het veldboeket van Thee en Marij zoes willen draaien voor ons zus. Een hele fijne dag nog en heel veel liefs voor ons zus gewenst.

Ja, de Golden Earring. En nog TMRI, een eindprogramma. Ken dat wel, Robert? Nou, ik vind dat het heel goed moet kennen. Dat past allemaal in Postbus 31. TMRI, al 40 jaar zingen ze samen. In oktober hebben die een jubileumshow. En er zien er keertjes voor, heb ik begrepen. En het is een tweetal wat elke week wordt aangevraagd in de Postbus. En wat heel veel liefde bij de luisteraars brengt. En wat ik met heel veel liefde altijd draai. Dit was hun grootste hit, het Veldboeket. Tenminste, hun grootste hit in de Postbus. Al is veelste moei wel ook stiekem aan een hele groete aan het weer, oude schoenpletje. Ik kreeg een keertje een schoene briefkaart van Ellie Offermans. Die heeft mij geschreven. Ik hoop dat ik niet al te laat ben. Wil stig tante Emma Offermans Simon feliciteren met uw 98ste verjaardag van 27 juli. 98 jaar. Tante Emma Offermans Simons. Is dat geboren op 27 juli? Ja, die kaart is laat, Ellie. Maar dat komt natuurlijk. De post brengt niet zoveel meer ronk. Maar de felicitaties zien wel gegeven. En doe schreef ze nog het volgende. We wensen u proficiat en op naar de 100. Dat moet zeker goed komen door met tante Emma. Groetjes van de neef Hans en zien vrouw Ellie. En dan gaan we door naar Geleen, naar de Wereldstad, naar Pascal Ros. Goedemorgen. Mijn mam, die wordt morgen 79 jaar. En ik wil haar feliciteren en zeggen dat ik heel veel van haar hooi en dat we nog heel veel jaren samen kunnen zien. Dat hopen we. Geer het shownummer van Toon Hermans, Café Biljaar. Als dat zoeken, dat kan zeker.

was ongeveer 80. Ome Willem was ook net zoiets. Ze vonden het leven nog prachtig. Ze zaten nog recht op de fiets. Ze zagen elkaar alle dagen in het dorp

En Willem, het was een aparte. Hij zei toen hij de boodschap ontving: alleen kan een mens niet biljarten. Hij zette zijn pet op

0: Koen Hermans en Café Brillard. Speciaal voor de moeder van Pascal Ros.
1: Te verlaten felicitatie. Te laat met insturen. Ja, of was je het helemaal vergeten?
0: Nee, maar gedacht.
1: Grijp nu je kans en stuur ons een bericht. Dit kan makkelijk via de L1-app. En denk eraan, het is nooit te laat voor een felicitatie.
0: Doe het eens geen overdreven. Tot 11 uur heb je nog tijd voor de verlaten felicitatie in te sturen. Doe dat via de app van L1. Laat even weten nog, Wim net geef vandaag nog wil feliciteren in postbus 31. Er is nog ruimte, dus maak door van gebroek. Dan heb ik een verzoekje van Ria en Harry en ze wonen in Maasbracht. Ik wil Geer een verzoekje indienen, schrijven ze, voor de 50ste huwelijksdag van onze vrienden Marietta en Pierre Karis op 11 augustus. Geer een shownummer voor deze twee. En natuurlijk de hele dikke felicitaties voor Marietta en Pierre Karis op 11 augustus. En door naar Wiert, naar Harry Lameriks. Goedemorgen, Harry. En de hele felicitatie voor het Wiert de Mannenkoor. Mijn vorige aanvraag is deels ingewilligd, dat schreef je. Want in plaats daarvan, hij is een interview met de voorzitter van het Wiert de Mannenkoor. Ja, dat weet ik wel. Toen heb ik een liedje gedraaid. Dat is opgenomen toen in Polen in een kerk. En Harry schreef erbij. Het optreden was toen in het vernietigingskamp. Dat was op de rechtstellingsplaats in kamp Auschwitz in Polen. Dus dat maakte wel heel erg veel indruk. Er waren toen twee jubilea van 60 jaar en een van 40 jaar. Dat was Jan Monen en Cor Teeuwe en Harry Geraas. En tevens hoort toen Wiel Bonte, onze dirigent, in het Sunke gezet voor zijn inzet voor een koor. En ik wil via postbus 31 Edrein door met van harte feliciteren. Zo is het schoenenpleitje Halleluja willen draaien. Geschreven en misschien nog gezongen door Leonard Cohen. Bijvoorbeeld dank. En ja, het Wiert de Mannenkoor bestijdt dit jaar dus 60 jaar. En ook namens mij nog een keer proficiat. Ik heb Halleluja wel geschreven door Leonard Cohen, maar niet door hem gezongen. Tenminste niet in de postbus. Wel een hele schoene versie heb ik klaarstaan van Lisa Louise.
1: Dit is postbus 31.

0: het meest gekofde liedje van Leonard Cohen. Die zag van, ja, ik geloof dat ik best wel een aardig liedje heb geschreven met dit nummer. Nou ja, zeker dat. Prachtig, Lisa Louise met Halleluja. In de postbus komen we verder met een verzoekje van Anja Ploem Dirks uit Wansum. Goedemorgen, Anja. En zie wil Gero vader Wiel Dirks uit Vendrij feliciteren. En mijn vader, schreef ze, is jurk op 11 augustus en wordt dan 80 jaar. En sinds kort heet hij een scootmobiel en maakt hij de weg in Vendrij onveilig. Een echte motormuis. En hopelijk mag hij dat nog heel veel jaren doen. En Geer zoek ik van hem een liedje van Ernst Mos willen laten draaien. Heel veel leefs van ze allemaal. En natuurlijk een berenpootje van Goldie. En Ernst Mos komt eraan, want ook aangevraagd door Mia en Joep van Bergen en Ziwone in Tegelen. Geer, een muzikale felicitatie voor Jan Koenders uit Ruiver, die op 13 augustus jurk is en dan er weer een jurkje bij krijgt. Wens hem nog heel veel jaren en goede gezondheid toe. En Geer, die luffelpolka van Ernst Mos. Groetjes van Mia en Joep Oet Tegenen. Lepers klaar, hij is Ernst Mos.
1: Postbus 31.

0: alles mee te doen met de Luffelpolka van Ernst Mos. En ik kon een Jurgen bellen. En ik heb een Jurgen al gebeld. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Jan Kreutz uit Oostrum. En ja, ik wil allereerst het volgende liedje even al voor dich draaien.

0: Jan Kreutz uit Oostrum. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Namens Tini, de Kinger en de Kleinkinger Kreutz. Jan, wanneer was je jarig?
1: Bergen.
0: En 80 jaar heb ik begrepen, hè?
1: Ja, dat is de eerste keer.
0: De eerste keer 80 jaar. Ik denk nog niet meer dat de vuur gaat komen, Jan, of wel?
1: Nee, lijkt me niet, wat wel heel erg geweest.
0: Ja, precies. Wie vult het om 80 te weren?
1: Nou, eerlijk gezegd, nou, dichterbij kom ik ben er trots op.
0: Ja?
1: Ja, er zijn al 100.000 vuur geweest. Ja. Ja, toch, ja, ik geef het toch een positief gevoel. Ja. Met gezondheid is wel heerlijk.
0: Ja, ja. En je stond midden in het leven, begreep ik, hè?
1: Ja.
0: Want je won het Oostrum en gisteren heb je al even gebeld. Je zei, eigenlijk wil ik zo niet meer. Je kon helpen, want in het bos heeft het gebrand. En dan wil ik eigenlijk gewoon helpen met het blussen. Of tenminste, het werk wat er nog is. Maar je mocht niet helpen, heb je begrepen, hè?
1: Nee, we gaan... Ik reageerde op een oproep om komen te helpen met nablussen. Dat heb ik met alle plezier gedaan. Dus ik heb schip en klier klaarstaan.
0: Ja.
1: Maar het gaat niet derde dat het gevaarlijk nog. Dat is doorzonde. Het is een uniek stukje natuur afgebrand. Dat is geweldig.
0: Ja.
1: Het ligt vlak achter het huis. Om 12 van mijn meter bij ons vandaan. Dus,
0: Wat had jij al geschrokken zien?
1: Zie ik ook al. Een meter zo vlammen. Je weet niet wat je ziet. Ik zie het machteloos dan. Doe het zonder. Maar ja, de natuur neigt zijn eigen hart.
0: Ja, maar dat zal even duren, Jan, hè?
1: Ja. Ik heb vanmiddag een nieuwe oproep gekregen, dus we wachten gewoon af.
0: Oké, je wilt Geer helpen door in de bus?
1: Ja.
0: Maar goed, je kent dan wel even goed vandaag een beetje verjaardag vieren, of doe je dat mee eigenlijk?
1: Vandaag een klein beetje, en dan 22 augustus zijn we een officieel feestje.
0: Oh, nog een goed feest. Ja, want 80 jaar, hè? Dat is natuurlijk niet een hele bijzondere leeftijd, hè?
1: Ah, een groot feest, maar een beetje uitgebreider.
0: Ik had uitgebreider.
1: Kalde schoppel plus.
0: Oké. Je klinkt nog heel fit, maar ik heb begrepen, je maakt nog orgels. Je doet ook orgels bouwen, hè?
1: Ja, onder de bezielde leiding van Hun Gerard Citroën.
0: Ja?
1: Zien we een heuvelverdraaierken aan bouwen. Daar zit nog een jaar mee bezig. Prachtige hobby. Alles erop en eraan, alles zelf doen hoor, alles.
0: Ja. En wat is het sushu om eraan te werken en het maken van een orgel?
1: Nou, ik ben bij Houtmodelbouw, bij het activiteitscentrum in Venray.
0: Ja.
1: En daar ben ik ook lid van.
0: Ja.
1: En daar is onder andere een activiteit orgelbouw. En daar zien we nog met 6 man een draaier kunnen bouwen.
0: Okay.
1: Ieder zijn eigen orgel. En dat is gewoon echt een uitdaging. Dus ik heb zoveel plezier en zoveel binding met die mensen.
0: Nou.
1: Je moet alles zelf doen. Hout, zagen, lasten, sliepen. En heerlijk.
0: Ja.
1: Vind je mooi. En ik ben een beetje in de prutsjaren.
0: Ja. En er moet straks wel muziek komen toch, Jan, of niet?
1: Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Ja, oké. Nou, succes met de bouw van de orgel. En een hele fijne verjaardag meer. En dan bied je al vanmiddag. En natuurlijk ook het speciale feest. En ik heb gevraagd wel een liedje. Ik voor u zoek in het rijden. En jij ziet, je zag al net al fan van Ernst Mos. Toen zei ik, vond ik ook een leuk liedje. Maar het volgende nummer vind ik ook leuk, hè? Roger Willeker, iets door van.
1: Ja, iets. Vind ik wel een geweldige zanger.
0: Nou ja.
1: We doen er mee plezier met.
0: Goed zo. En ik denk dat ik meer loesteraars een plezier door me doen. Nogmaals, Fischat, namens Mich, maar ook namens Tini, de Kinger en de Kleinkinger Kreutz. En geniet van deze dag. En hopelijk valt het met de bus dat je daar nog gaat kunt helpen. En dat het achteraf allemaal metveld al wazen. Natuurlijk, al is het wel veel verloren geworden.
1: Heel veel.
0: Nou,
1: de wagenstructies zijn bijna allemaal verloren.
0: Die
1: negen best. Doe het zonder.
0: Ja.
1: Nou ja, dat. Helaas.
0: Daar kunnen we niks meer aan veranderen.
1: Nee.
0: Jan, ik begin nog wel een schoon liedje voor je draaien. Geniet van de verjaardag meegen. En hij is Roger Willeker met I Don't Believe in If Anymore.
2: Het is zomer. L1.

Speciaal voor Jan Kreutz uit Venrijden. Dus morgen Jurgis. En dan 80 jaar wordt hij woont in Oostrum trouwens. Natuurlijk is dat gemeente Venray. Een hele goede dag gewenst. En ik hoop en ik denk wel dat in orgertje dan ook dit liedje kan gaan spelen. I don't believe in if anymore. Aangevraagd door Tini, door de Kinger en de Kleinkinger Kreutz. En wil zich ook dat ik immers bel in de uitzending. Dus niet veurles, maar gewoon door het bellen. Schrijf dat er even bij en op welk nummer de Jurgen bereikbaar is. Weet je wat? Schrijf ook even zijn eigen nummer erbij. Dan kan ik de Jurgen namelijk meer verrassen. Want dan kan ik via dich ervoor zorgen dat de Jurgen ook opneemt op zondagmiddag om 9:30. Dus geef even zijn eigen telefoonnummer door. En ook het telefoonnummer van degene die zich hier wil feliciteren. Dan doe ik dat om 9:30 elke week in de postbus. Bel ik dan een Jurgen. Door naar een zusje uit Heerlen van Yvonne. Goedemorgen, en dat is Yvonne Burkart van Hout. En die schreef de volgende. Voor mijn levenbroer Frans van Hout, die woont in Borg, in Born. Het is 9 augustus vandaag, dus jeurig. En Geer een leuke Spaanse zomerrit. Frans en zijn levenvriendin die gaan Geer naar Spanje toe. En ook kreeg mijn zus en ik elke dag groeten op de telefoon. Dus voor hem deze schoene plaat. Leefs en groetjes van die zus Yvonne uit Heerlen. En die leuke zomerse Spaanse platen, die komt eraan. Ook aangevraagd namelijk door Agnes Berenne uit Helje. En die schreef de volgende. Op 10 augustus zien mijn ouders, dus morgen, Beer en Mariet Berenne uit Maasbree, 60 jaar getrouwd. Het schoonste en het allerliefste paar dat wij kennen. Nog altijd samen, actief en perfect op elkaar ingespeeld. Met de grote hoef wordt de halve familie verzorgd. Het is een heerlijke groentetuin. Pap de tuiniert en mam maakt de lekkerste gerechten. Vrijwel dagelijks zorgen ze ook nog voor hun kleindochter Marit. En jaarlijks genieten ze samen in Noorwegen. Van harte proficiat van Peter, Agnes en Marit. Geer ziet een groot voorbeeld voor ons. En Geer, een liedje van de Gypsy Kings. Un amor als dat ze kennen. Maar ja, dat is iets minder zomers dan Bamboleo.

Zomerse klanken van de Gypsy Kings met Bamboo Leo. Door met een verzoekje van Agnes Jansen Kwaks. En ze woont in Hulsberg. Wij willen vandaag de Schriftse José Steijnen feliciteren met haar verjaardag van woensdag 5 augustus. Toen heeft ze de kerstjes mogen oplozen. Wie veel staat er niet bij trouwens. Wil en Agnes wensen zich een heel goed jaar, maar vooral een gezond jaar toe. En zoek maar een leuk liedje uit voor José. Groetjes van Agnes Jansen Kwaks uit de Hulsberg. En aangevraagd een liedje door Lieneke Dijkstra uit Hoensbroek. En Annie schreef ze van harte proficiat met die 85e verjaardag komende dinsdag. En ik wens je een hele schone dag. Groetjes Lieneke en Geer, een pleitje van Jannes.

0: De klemtoonen zitten overal verkeerd, maar wel een leuk liedje. Jannes en nog steeds zijn we samen.
1: De verlaten felicitatie.
0: Ja, en ik heb gevraagd of dat je wilt inspreken en opsturen. En dat is ook gebeurd. Dat heet namelijk Yvonne ook gedaan. Dus luisteren wat Yvonne te vertellen heeft.
2: Ik, Yvonne Peters, Oetelen, wil mijn perom Harry Peters, ook Oetelen, morgen feliciteren met zijn 91ste verjaardag. Geer, je bent een bijzonder mens.
0: Dat wordt klappen, hè?
2: Bijzonder voor mij. Eindelijk. Want je bent de broer van mijn pap, die ik helaas niet meer bij me heb. Maar oma Harry, ik wil je feliciteren. En een schoon en gezond nieuw levensjaar toewensen. En ik kom zeker snel weer even op de koffie. Tot gauw en Len. Vele groetjes van Yvonne, Bram, Maureen en Sven. Doet snel.
0: Ja, Yvonne, ik klap even namens dich voor oma Harry de 91 jaar wordt. Gefeliciteerd ook namens mij. En dan een appje van Wim Buk. Ken ik mijn zus Jess Bekkers nog feliciteren? Die is komende donderdag jeurig. Gelet de warmte is een feestje niet aan de orde. Maar langs deze weg, via de postbus, willen we Geer een hele schoene verjaardag wensen. En we gaan dat feestje nog zeker een keer inhalen. Groetjes van Wim en van Marga Buk. Dan wil Corrie een liedje aanvragen voor haar man Rien van der Werfoet Kessel, die 13 augustus jurig is en dan 85 jaar wordt. Hij is geboren in Heleneveen en daarom geef hem een liedje van Rowan Heerzen voor hem als dat zo kennen. Ja, dit uurtje gaat het niet meer lukken. Groetjes van Corrie en gefeliciteerd met die man. Bij deze een verlaten felicitatie, dat schrijft Shang voor Ton Krins, die vandaag in Meilen in Zwitserland 70 jaar wordt. We wensen hem en zijn vriend Roy een heel schoon levensjaar toe. En zeggen natuurlijk proficiat. Groetjes van Berna en van Jan. En dan niet zozeer een felicitatie, maar wel een appje van Ermen van den Beuk uit Meil. Die is bezig met de Heuveland Vierdaagse. En die heeft een aantal foto's ervan doorgestuurd. Dank je wel, Dorveur. En zitten van, kenst u misschien een liedje draaien van Danny Christian? Dat vind ik er vast en zeker leuk dat wij die wel een keer draaien. Want dat wordt namelijk ook vandaag uit de afsluiting uit een programma door bij de Heuveland Vierdaagse. Dat zou erg passen. En anders pak maar een passend liedje wat ook huurt bij de postbus. Groetjes van Erwin van den Beuken uit Meil. Ja, ik dacht, al die wandelaars die denken allemaal vandaag wat Fats Domino zingt. I'm walking.

0: Vierdaagse van Heuveland. De Vierdaagse die vandaag de laatste dag hebben. En vanmiddag is de optreden inderdaad van Danny Christian en ook van Erwin Verheyen van het Meritcours. Heel veel plezier door en lekker wandelen vandaag nog. Goedemorgen, dat schrijft Jesse Bremmers en die schrijft het volgende. Woensdag 12 augustus viert Martin van der Goor uit Heil zijn 75e verjaardag. Weer de voetleers uit Neer Oeteren en Melik wil hem dan met feliciteren en een hele schone dag toewensen. En ook dochter Mieke Jansen, die wordt afgelopen week jeurig. En ook haar willen we nog een keer feliciteren en zoek maar een schoon Limburgs muziekje uit voor ons samen. Bedankt alweer en de groetjes uit de Waterschijn. Groetjes van Jesse Bremmers. Ja, dat schoene Limburgs liedje is door Emus Angers uitgekozen, namelijk door Sabine Perij, oftewel Bien Perij uit Gemung. En ze schrijft erbij het volgende. Bij deze willen we weer Peter Bonenkamp, oftewel Boon uit Gemung, nog een keer hartelijk feliciteren met zijn 64e verjaardag van afgelopen vrijdag. Veer zien al lekker uit gaan eten, maar willen bij deze nog een keer in het zonnetje zitten. Als het kind geer een pleitje van Ed Gravé, de regenboog. Veel liefs van Bien, Dirk en van Sophie.
1: Dit is Postbus 31.

0: vind je? Oh, ja, dit liedje Regenboog van Edgar V. is uit 2004. Het blijft leuk om te draaien op L1 Radio. Zeker leuk om een keer te draaien in Postbus 31. Dank het over. Zometeen het derde laatste uurtje van de Postbus.
1: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
9: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
10: Nu bij Schafraad Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraad Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
11: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
12: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
13: Houd misdaad uit je buurt.
12: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
14: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
15: Aake is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
16: De vloeren- en raamdecoratiespecialist. Houten in Wonen. Maastricht.
1: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
17: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden.
7: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op Vitepro.nl.
18: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op Vitepro.nl.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Ik doe het voor gezonde nieren.
22: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
23: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
24: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
25: Hey Frank.
26: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
25: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
26: Oh ja, joh.
25: Gereedschapkist, de meterkast.
26: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
25: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
26: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
27: Top! Jij blijft Bob.
25: Love, Kees.
26: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
28: Eckert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Eckert, beweegt Limburg.
11: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC. Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hekkert beweegt Limburg.
29: Van verf tot gereedschap, van schroeven tot plaatmateriaal. Bij Gamma, Quantum en Hornbach is elke klusser in zijn nopjes. Aanpakken begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar moet ik heen.
30: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
31: Dit is Postbus 31.
0: met Robert Jansen.

hebben. Daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen. Want de stof van de clubjes zag blauw van de drek.

Goedemorgen. Het derde uur beginnen van Postbus 31 op deze zondag 9 augustus. Daar deden we weer met Stef Eckel en de woonboek. Er is vandaag woonboot. Waarom drijft dat al? Nou ja, hoe een A. Het is een leuke plaat. En Stef Eckel is vandaag jeurig. En hij wordt 46 jaar. Dit is een van zijn allerbekendste hits. In elk geval een van de gezelligste. En anders is een ander liedje van hem kennen wij als Liever de Dik in de Kist. Dat maakte hij samen met René Karst. Helaas is hij als vorig jaar zomer ontvallen. Welkom terug bij de Postbus met ook dit oorwerk felicitaties. Het laatste rondje van de verlaten felicitaties. Zoem uiteindelijk enkele uittips rond 10:30. En natuurlijk de felicitaties die zijn binnengekomen via postbus31.nl. Onder meer van Tineke Elsof uit Gemung. Vandaag wordt ons broer en zwager Bert Elsof uit Kunrade 80 jaar. En wij, dat zijn Tineke en Jan, Henny en Sylvia, feliciteren hem van harte met deze mijlpaal. En vanmiddag gaan we dat samen met zijn kinger en partners, de kleinkinger en de partners, vieren. Hij is een heel goed fan van Helene Fischer, zo dat kennen gedraaid werden tussen 10 en 11. Ja, Helene Fischer heb ik eerder gedraaid, Bert, de felicitatie, die heb ik wel voor gelezen tussen 10 en 11. Groetjes van Tineke Elsof uit Gemung. En we gaan naar Panningen, naar Kapel. Ik ben Debbie Sanders, dat schrijft Debbie Sanders. En zou hier een pleitje aan willen vragen voor mijn lieve moeder Angelique. Zij is gisteren jurig geweest en is toen 68 jaar geboren. Mijn pap helpt mij met deze aanvraag voor haar. Zij staat al 46 jaar voor mij dag en nacht kloor. Hij ben ik ontzettend dankbaar voor. Mam van Hechte Proficiat en geer het nummer als dat ken, Islands in the Stream, van Dolly Parton en van Kenny Rogers. Want hij zingen papa mam altijd met. Leefs en knoevel van Debbie. Nou, weet ze wat, Debbie? Weet ze wie hem nog meer met zingt met Islands in the Streams? Ik, zei de gek.

0: dit liedje werd door heel veel mensen metgezongen. Een prachtig nummer. Island in the Stream van Kenny Rogers en van Dolly Parton. Aangevraagd voor haar moeder Angelique. En door naar een verzoekje van Wim en Anja uit Arsen. Wim en Anja Maassen zien dat. En die schreven de volgende. Krit uit Velde. Die is gisteren jurig geweest op 8 augustus. Waar is de jurig? Nog een keer proficiat namens Wim en Anja uit Arsen. En een hele fijne zonnig gewinst allemaal. Nou, ik ook een hele fijne zonnig gewinst. En we gaan naar de Neustadt, naar Ria en Jacques Martens. Goedemorgen samen. Veer hebben de volgende vraag. En wel, L4 Verkuilen van de Neustadt is vandaag jurig. En nou willen Veer, Jacques en Ria, Martens van de Neustadt, Geer, dat ze haar felicitatie met een stukje muziek het schoonste cadeau zou voor schoen zien als ze een pleitje van die Amigos zou kunnen huren. Als het ken, hield toepasselijk een leedje van haar. Doe has heute geboortsdag. Proficiat nogmaals en groetjes en een hele fijne zonnige wens van Jacques en van Ria Martens. Nou ja, heel toepasselijk, sine die amigos.
1: Dit is Postbus 31.

0: Ja, het bekendste liedje van de Migos is natuurlijk Weißt du, was du für mich bist. Maar dit was ook een zo'n liedje om te draaien. Heute hast du Geburtstag. Speciaal voor L4 Verkuilen uit de Neustadt, die vandaag jurk is. En vanuit de Neustadt, gewoon naar Venlo, naar Lucie van Rensen. Goedemorgen. Zeer de felicitatie voor Jan Pijpers uit Leunen. Die is namelijk jurk op 12 augustus. Proficiat met die 76e verjaardag. En maakt er samen met Wilma maar een hele gezellige dag van. Groetjes van Jan en van Lucie en van Linda, Luciana, René en van Luna. Dan door naar Herten, naar Frans Knobe. Goedemorgen Frans. Annie en Frans Knobe willen graag hun kleindochter Floortje Alice feliciteren met hun verjaardag. Want komende woensdag wordt hij 18 jaar. Proficiat, Floor. En Floor is een leuke en gezellige meid die graag naar oma en naar opa komt. En draai voor Floor per een schoenpleetje van Bruce Springsteen.
1: Limburg feliciteert Limburg in Postbus 31.
2: Dit is L1.

Floortje Elissen. Aangevolgd door oma en opa, door Annie en Frans Knobe. Hoe springt ze met I'm on Fire door met de verzoekje uit Stijn van Mirja, Jacques en van Anka en van Annabel. Waarschijnlijk ze met te laat schrijven ze. Echter een verzoek voor de 92-jarige Frans op den Kampen. Nou ja, allereerst gaan klappen. 92 jaar voor Frans op den Kampen. Dat klappen voor. Op 8 augustus, gisteren, was ze jeurig. En vorige week nog met 30 jongeren van en erbij, de 54 tot 60 jaar, door de camping in Geulen geweest. En door voor het eerst silent disco metgemaakt. Nou ja, 92 jaar en dan nog kennis maken met silent disco. Hij was de Nestor van de camping. Dat kan ik voorstellen. Aangezien hij 40 jaar eigenaar was van de campingshop in Stijn. Hij was natuurlijk de man met de ervaring. Proficiat en op naar de honger. En ik knap nog een keer voor Frans op den Kamp. En misschien zit er wel met een koptelefoon nou te loesteren. En ook een pleitje is aangevraagd door Robert Lamers en Mieke Jacobs. En ze woonden in Horst aan de Maas. Aan Riek en Jan Klaver verheur 60-jarig diamanten huwelijksfeest van 5 augustus. Proficiat nog hier namens de buren. En Geer het liedje, en speciaal voor Riek, de Radetzky-mars.

0: Wiener Philharmonica met de Radetzky Mars speciaal voor Riek. Want Riek en Jan Klaver die zijn 60 jaar getrouwd, maar Riek die heeft het speciaals met dit nummer. Dit was de Wiener Philharmonica. Ja, we hebben nog tips voor vandaag.
1: Postbus 31. Ja. Tips voor de zondag.
0: Wat kunt je vandaag op deze lekkere warme dag weer gaan doen? Je kent nog Schinne, want in Kasteel Ter Borg in Schinne is vandaag de tweede editie van het middeleeuws ridderfeest. Bezoekers kennen onder meer genieten van het riddertoernooi, een middeleeuwse veldslag, wel een beetje opletten door. Een merel met kruimpjes en ambachtelijke producten met middeleeuwse lekkernijen. Dat en nog veel meer is er te doen in Kasteel Ter Borg in Schinne. Doe Vingst denk ik wel vanzelf. En vandaag staat de binnenstad van Rumeng in het teken van een klassieke voertuigen tijdens Rumeng Vol Oldtimers. Van eind tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van de sfeervolle middag van bijzondere auto's, motoren en brommers op het Münsterplein, het Kloosterwanplein en in de Graaf Gerardstraat. En natuurlijk van de stadsgezelligheid van Rumeng. Het is ook de laatste dag van het Roerzefeest dit jaar in Lottum. Er is live muziek en overal zien er gezellige terrasjes. Er is een braderie en natuurlijk zien er kingeractiviteiten. En in de schitterende tuinen van de Rozenhof zien extra rozenobjecten en mozaïeken te bewonderen. Kortom, leuk voor jong en voor oud. En het Orgelfestival in Limburg heet vandaag de laatste dag. Een drieoor kan in de kerk Vangendaal in Sittard weer genoten van een optreden van organist Anja Hendricks en countertenor Rob Meijers. Roel Sluipers van het Orgelfestival Limburg vertelde gisteren in welke weekend over dat optreden.
2: Dat is een plusconcert, dus behalve orgelspel is er ook in dit geval zang bij van Rob Meijers en organist is Anja Hendricks. Dat concert zal ongeveer een dik uur duren, denk ik. En daarna is dan nog in een oorzit van het gebodene te kunnen oorproten. En onder een drankje en misschien ook een hapje. Dat weet ik niet precies wie Vangendaal dat heeft georganiseerd. En dan nog gaat nooit te genieten van het orgelfestival. Ja, vooral komt die. Het is natuurlijk een heel leuk orgelke wat we hebben in Vangendaal. Het is weliswaar niet zo groot, maar het is bekend 300 jaar oud en heel fraai gerestaureerd een jaar of 10, 15 geleden. Dus het is eigenlijk klein maar fijn, zal ik maar zeggen.
0: Ja, vanaf drie uur dus te beloesteren en te bezien door in Vangendaal het kerstje wat ligt in Sittard. Roel Sluipers van de organisatie Waarstedt. En dit waren de oetips voor vandaag. En over orgelmuziek gesproken, dat is ook regelmatig teruggekomen in de popmuziek. Regelmatig gebruikt. Wie dat ook Coldplay heeft gedaan met Fix You.

Prachtig. Fix You van Coldplay. Het begint met een orgeltje en het geruit nog het heel erg groeit. Goed. Prachtig, Coldplay. Door met een verzoekje van My Paas. En die woont in Hoensbroek. En die schreef het volgende. Zo uit Landgraaf wordt op 12 augustus is hij jeurig en wordt dan 16 jaar. Zo, mijn schat, du bist erg lief en schoon. Gefeliciteerd en hey, ik huivendig. Groetjes van mij. En door gaan we naar Wim Knippels. Goedemorgen, Wim. Bij deze wil ik hier een pleitje aanvragen voor mijn lief vrouwke, moeder en oma Mia van Buggenum. Mia die is meergejeurig en die wordt 79 jaar jong. Ik zou zeggen, Mia nog heel veel gezong jaren toegewinst. Hier zich een schoen nummer van Paddy Riley verheur. Anders een fijne Limburgse plaat. Bedankt en een hele fijne zonnig nog. Groetjes van Wim Utrecht. Ja, de groetjes terug, Wim. Ik heb wel een Paddy, maar niet de Paddy die zo gevraagd is. Maar wel een Paddy die gezorgd heeft voor een hele leuke Limburgstalige plaat.

Ja, Paddy Langen en Paddy's Heavy Circus uit Venlo kwamen ze met Kroeg zonder beer. En helaas is de Paddy al 10 jaar niet meer onder os. Wel een leuke plaat om te draaien in Postbus 31. Dat vol zit trouwens met leuke platen, want zo meteen komt af een leuk liedje eraan. Maar eerst nog een felicitatie van Manuela Joris Kopers Rijmakers uit Wessum. Goedemorgen, ik wil hier mijn mannetje, Roger Joris, de woensdag 4 augustus jurig was en 52 jaar is geworden. 52 jaar is geworden, via deze week zijn favoriete programma op zondagmorgen nog een keer willen feliciteren met zijn verjaardag. Het zal voor vandaag, hè, want ze heeft het vorige week gestuurd, wel te laat zien. We loesteren nou namelijk ook weer, maar ik dacht, dus ze proberen weer. Maar ik heb al eerder gezegd, als ze eens op de dag zelf wil feliciteren, dat kan dan alleen nog maar met de verlaten felicitatie-app. Zometeen trouwens het laatste rondje ervan. En anders misschien als verlaten felicitatie, dat hoeft dus niet, want ik heb wel een mailtje, heb ik al binnengekregen. Alles is prima, dat is fijn om te lezen, Manuela. We zien al 30 jaar elkaars steun en toeverlaat. En ik hoop dat we nog heel veel jaren samen gelukkig mogen zien en dat samen mogen beleven. Groetjes van Manuela uit Wessum, speciaal aangevraagd. Dus een schoon liedje voor haar man Roger. Door naar Sint-Joost, naar José Jacobs, over José gesproken. Goedemorgen, Pieter Tonnaar uit Stevenswier. Stevenswier, dat was jurig op 6 augustus. En weer willen Piet van Hert feliciteren met zijn verjaardag van 6 augustus. En nog heel veel gezong jaren voor dich samen met die vrouw. Voor Piet wil ik vragen of ze misschien Dancing Queen hebt van ABBA. Proficiat, groetjes van Wiel Vos uit Stevenswier en van José uit Sint-Joost. Heb ik ABBA? Ik dacht het wel.

0: spreetje, blieft dat toch. Maar ja, met zo'n titel. Tadam, tadam, tadam, hè. Ik ken het alleen maar Dancing Queen en Dansbaar Zien. Dit was ABBA en we zoeken toegekomen aan het laatste verzoekrondje van de...
1: De verlaten felicitatie.
0: Ja, er zijn officiële binnengekomen vandaag. Dankjewel, Dorveur. Ongemier heb ik een appje gekregen van Aggie. En die schreef het volgende. Geer willen weer Dirk Stadegaars feliciteren met Sinterverjeurdig. Vandaag wordt hij 90 jaar. Ja, ik klap voor Dirk Stadegaard. Proficiat en de hele schone zonnige dag gewenst. En de groetjes van Herke Bos, van Nina en Koel. Koen van Melou en van Randy en van John. En ook natuurlijk van Aggie. En doe maar een schoon stukje muziek voor hem. Dat gaan we zeker door. En Agnes die schreef het volgende. Ik suggereer mijn nichtje Vianne Habets feliciteren. Ze woont in Maastricht. Zij afgelopen zei dat haar naamdag. En ik ben haar vergeten te bellen om haar te feliciteren. En misschien kan ik het een klein beetje goed maken om dat via Postbus 31 te doen. Draai maar een vrolijk pleitje voor dit leuke nichtje. Gewoon niet doen. Achjes, dankjewel voor die appje. Goedemorgen, dat schreef even kijken, Louis Vermeulen. Goedemorgen, Louis. En Geer willen wij een leedje aanvragen voor ons zwager Wiel Peters uit Heur. Hij is op 14 augustus wordt hij 80 jaar jong. Altijd bereid om iedereen in de familie te helpen. En Geer een schoon liedje voor hem. En nogmaals de felicitaties namens de ganse familie Vermeulen uit Heur. Groetjes van Louis Vermeulen. En dan de laatste verlaten felicitatie van vandaag. Afkomstig van Yvonne. En Yvonne schreef de volgende. Ik, Yvonne Spronk uit Geleen. Ik wil Geer, mijn schoonzoon Mark feliciteren. Mark met zijn 50ste verjaardag van donderdag 13 augustus. En ook Ivo, mijn kleinzoon en zoon van de aankomende Jurgen, is meerjurig en wordt 18 jaar. En is jurig en geslaagd voor zijn VWO-diploma. En dat ving ik top. En Ivo is net terug van vakantie op Kreta met zijn vrienden. En deed volgens mij wel goed de blumpjes boete gezet met de ganse groep. Ongemier op het liedje van Robert van Hemert en Donnie moet dat nou. Want dit liedje zingt Ivo met vader Mark tijdens het samen afwassen. Zo sticht dat voor hem wil draaien. Zo niet, dan eventueel ronk, dan draai hem anders maar de zon zien zakken in de zee. Hè, zoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Ook leuk, ik heb net Cheerio gedraaid en nou draai ik Donnie en Robert van Hemert. En heel veel loestra's zullen zich afvragen, moet dat nou?

0: galop.
1: Ja, Robbie van Hemert en Dolly bracht ons terug naar Kreta met Moet dat nou speciaal. Dus voor de kleinzoon van Yvonne Spronk, die dat vast en zeker door een Kreta veel gezongen heeft, moet dat nou met de schoonste Nederlandstalige regel oertsgemak, vind ik, zwemmen in die bubbels als een kabeljauw en toch een hit scoren. Door met het laatste verzoekrondje van vandaag, 9 augustus. Afkomstig van Marielle Jess doet echt het volgende verzoekje. Geer een schoen Limburgs pleitje voor Tante Mie. Ja, die is op 7 augustus jurig geweest en is toen 81 jaar geworden. En nou geer voor ome Sjaak, die gisteren jurig was en toen 80 jaar is geworden. Ze werden allemaal gefeliciteerd, allebei gefeliciteerd door de ganse familie Jessen. En dan een verzoekje uitgemung van Joop Elbers. En die schreef het volgende. Beppe Elbers, die is meergejurig en wordt dan ver een 80 jaar. En uw man Joop wint, dat zie je nog veel verjaardagen samen mogen vieren. En ze natuurlijk een hele dikke proficiat. Wilst zich voor haar pleitje draaien? Ik haai van Limburg van Willy Caron. Ze is trouwens een vervent loesterer van die programma. Nou ja, dat vind ik leuk om te lezen. Dankjewel, Joop. Natuurlijk wil ik dat Geert draaien. Speciaal voor Beppi is hij Willy Caron.
2: Het felicitatieprogramma van L1. Postbus 31.

0: Het kraken is toch te huren? Volgens mij gewoon opgenomen van de plaat, maar wel erg leuk om te draaien. Willy Caron met Ich Hooi van Limburg. Speciaal voor Beppi Elbers, die merge jurk is en aangevraagd door haar man Joop. Beppi, een hele fijne verjaardag gewenst. Zometeen Zin in Zondag, dit keer gepresenteerd door Stefan Kolaris met de allerleukste muziek. Blijf eens luisteren naar L1 Radio. En ik zeg Geer Wies de volgende week. Hoi!
1: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Wil je een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
10: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
11: Ready, set, school! Op Retailpark Roermond. Van pen en papier tot gymshirt en meer. Alles voor op school met een rondje Retailpark.
12: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
13: Nu bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
14: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
15: Houd misdaad uit je buurt.
14: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
16: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
17: Oh. Auw.
16: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
18: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
1: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
19: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. Ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodosbank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg om 2:00 vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met twee handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen is bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm. En aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.
20: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
22: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
23: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
24: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
25: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
26: Stiel Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
25: Of je nu zorg of agogisch bent opgeleid, werken bij Vivantes.nl.

Het weekend van L1 met Teddy Swims en The Bad Dreams en Lionel Richie en My Destiny. Hey, even een handje naar voren. Ik ben Stefan. Een hele goede morgen met Ming de Wil nu. Demasiado Corazón, Bialeen.

van Milieu en Multicolor. Het is de zondige ochtend L1. Ja, de nieuwe leeuw in Gajazoo is na een paar weken toch overleden. De mannetjesleeuw kwam vanuit Kopenhagen naar Kerkhol om een groep te vormen met twee leeuwinnen. Maar na een goede start meldde de dierentuin dat het dier afgelopen week toch ziek is geworden. Het complete verhaal, ja, toch wel triest, is te vinden via de site l1nieuws.nl 24/7. Natuurlijk ook in Dinebox Stash via de L1 Nieuws app. Goedemorgen, het is zondig met Dotan.

Deze man is tegenwoordig te herkennen aan de sleutelenbos, want hij is eigenaar van een hele grote flipperkastenhal. Ja, die dingen lopen wel eens vast, hè. Die moeten wel eens gereset werden. Vandaar die sleutelbos. Fabrietke en Sikis Michtat in de zondagochtend-morgenshow. Zin in zondag. Dit is Ellen en Stefanie met Genesis.

Diana Spyro, The Material Lover, BL1. Temperatuur vandaag in de provincie tussen de 31 à 32 graden. Wanneer zelfs die een transpiratiegeur denkt van, dan moet een deeltje bij, dan weet ze één ding, het is hartstikke warm.

0: De provincie en verdragen het doet, hè. Strakke onder andere het bewies het Limburgse teerken. Het woord novelle en sleepless uit Heerlen. Het is L1 richting de zondagmiddag met een echte classic van Tavares. Ik ken hem wel helemaal vol bleppen. Laat ik maar even zitten, hè. Dat duurt hartstikke lang.
1: Dit is L1. L1.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: anders doet.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert. Beweegt Limburg.
4: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
3: Ontdek nu bij Hackert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
5: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
10: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
0: staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
13: Houd misdaad uit je buurt.
12: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
14: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Leroux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.

0: Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. Dit is L1.
1: Oei.
0: Dag Gunfer, met een nieuwe ronde vanuit Limburgske Terken. Met Barusco en Quante Hip-Hup.
2: Dit is L1.
3: Limburgske Terken.

0: Matt Cohen en Ray Dalton, Don't Worry. Het is de zondagmiddag van L1. Temperaturen vandaag in de provincie richting de 34 graden. God drinken, God smeren en natuurlijk genieten van de beste muziek. Straks trouwens ook nog de slingermix van Hubert Schoenke. Dat is hartstikke leuk. De politie Limburg ziet de laatste weken een forse stijging in het aantal meldingen van nepagenten en registreerde vorig jaar 863 incidenten. Judith Verbaan van de politie Limburg daarover.
1: Ja, we zien met name de afgelopen weken dat het toeneemt. We hebben echt wel dagen erbij dat we 3, 4 meldingen van nepagenten krijgen uit een bepaalde buurt. Maar ook wel eens op verschillende plekken.
0: Ja, elke agent heeft een politielegitimatiebewijs bij zich met daarop zijn naam, het personeelsnummer en de foto van de agent. Het complete verhaal lees je online via l1nieuws.nl en in Dina Bokstash via de L1.

Damiano David en The First Time. Deze man is goed verzamelaar van vintage voetbalshirtjes. Ja, mocht er nog één op de plank hebben liggen, bijvoorbeeld van een Limburgse club, sluit dan even in de DM van Damiano David, want die is altijd op zoek. Het is L1 op de zondagmiddag.

Purple Disco Machine. Met Sophie and the Giants en In the Dark. Misschien is dit wel een van Dine favoriete tracks. Nou, geef het even durf via de site l1.nl, want verzint op zoek naar viefjes. Na de zomer gunt voor weer starten met de vief in Hithappen. Dus check even de site l1.nl en stel Dine vief samen. Dit is Gabriel Rios, Broad Daylight.

Beetje fout, wel lekker, hè? King Africa en La Bomba. Het is L1 strakker in de remix. DJ Hubert Schoenke met de slingermix. Hartstikke leuk. Een aantal leedjes, ook uit Limburg, allemaal in de mix. Dit is de Clean Bandit met Sarah Lawson.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Neem Terdezom op in je testament. Kijk op terdezom.nl.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Kom je experimenteren in ons Science Lab? Boek nu je ticket op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbuks mee naar school, die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw die kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. Wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. En de zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterrenslot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: Hey Frank.
16: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
15: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
16: Oh ja, joh.
15: Gereedschapkist, meterkast.
16: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
15: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
16: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
15: Top! Jij blijft Bob. Maf Kees.
16: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.

Mary J. Blige en The Family Affair. Dit is L1, wilste geneten van de beste Limburgstalige muziek. Dat ken voor op online een internetradiostation. Plattewegradio.nl. Check het uit, hè. Ik ben dan 24-7 met vakantie. Het is de zin in zondag met Plotje en Friends. Weet je wat ik lekker vind?

Wanneer zelfs Dina Erko denkt van toch mig maar een ijsblokje in mijn nek. Ja, de witstig één ding, het is hartstikke warm in de provincie. Eddie Grant hoorde je, Gimme Hope Joanna en de hit van Ray Van Lennee. Dit is Love Me Not Be Alone.

lastig. Geen gezeur in de kop. Nou, daar heb ik het weer. Zometeen non-stop de beste hits bij alleen. Schön weekend alvast en geniet van Adventures of Stevie V. Dirty Cash, Money Talks. Alleen.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Hekkert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
8: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
9: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hekkert beweegt Limburg.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtbux mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt. Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air. And make some noise for Raccoon.
17: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
16: Feel their magic and be there.
17: Get your tickets at dedoolhof.nl.
18: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren. En nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
19: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
20: Houd misdaad uit je buurt.
19: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
18: EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
21: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
10: Casper Meijer met het NOS Journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden.
11: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl.
8: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
9: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
8: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
10: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte Vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks.
6: Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
13: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
14: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
15: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
16: Houd misdaad uit je buurt.
15: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
17: Aake is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.

de zon gaat schijnen. Oh, ik kan weer gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooit en toch lekker dat aan. Straks als een lege strote leven is losgeloten.

0: luisteren L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Hey Frank.
9: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
8: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
9: Oh ja, joh.
8: Gereedschapkist, meterkast.
9: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
8: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
9: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
10: Top! Jij blijft Bob.
8: Maf, Kees.
9: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
11: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden.
12: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast.
14: Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
16: Oh, weer een muis.
15: En samen spelen.
16: Kom maar. Ja.
15: Au. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4,000. Dewarmte.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Kom je experimenteren in ons Science Lab? Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
9: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
10: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
11: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2:00 middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
14: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
15: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
16: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Nu bij Dirk, Wiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
9: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kennehan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland dat hem wil vervolgen. Kennehan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kennehan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Ooyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen de opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botink van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. De stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Norinna Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de Jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyamiadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 10.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered.